letter C. Dubbel forte. Ja, ik heb het, ik heb het, ik heb het, ik heb het, ik heb het, ik heb het, ik heb het, ik heb het, ik heb het, ik heb het, ik heb het, ik heb het, ik heb het, ik heb het, ik heb het, ik heb het, ik heb het, ik heb het, ik heb het, ik heb het, ik heb het, ik heb het, ik heb het, ik heb het, ik heb het, ik heb het, ik heb het, ik heb het, ik heb het, ik heb het, ik heb het, ik heb het, ik heb het, ik heb het, ik heb het, ik heb het, ik heb het, ik heb het, ik heb het, ik heb het, ik heb het, ik heb het, ik heb het, ik heb het, ik heb het, ik heb het, ik heb het, ik heb het, ik heb het, ik heb het, ik heb het, ik heb het, ik heb het, ik heb het, ik heb het, ik heb het, ik heb het, ik heb het, ik heb het, ik heb het, ik heb het, ik heb het, ik heb het, ik

juist, niet zo, niet zo druk. Zie, zo hoog nemen ze. Twee maten even voor de inzet van de fagot. Letter E.

Juist, juist. Ik wou zo graag geen crescendo hebben. Oh nee. Die komt later pas. Op de avond begint die eigenlijk pas. Nee. Wou ik graag die piano hebben. En dan eigenlijk meegaan met het crescendo van hem. Dus dan in ieder geval onderblijven. Doe nog een keer.

0: Dat is het, ja. Tam, tjep, pop, pop, pop, pop. Ja.
1: De herhaling even. De herhaling.